0: Dit is tot frühes met opening program. Wie würde gleich die live in freed met te delen? Wilst du nu dit program harje des?
1: Ik en Irma hoop dat dit program wat voor die een geschenk zijn, wat dien hart wat opening en een besonderen waag geven.
0: Dit vijfde maal deed wie van kreeft reden. Zoals wie zeiden, dat kon ook nog kingen passeren. Carol wordt ons nu geschikt vertalen van een miaaltje wat kreeft had.
1: Wat is nog op ons program? Joyce wel van een zeer bekende psalm reden. Aber eerst Carol met een geschicht.
2: Door wie mol en moon, de heet Robert Peterson. Oventau voer Robert no dat meer en jeng verleng den zond eiwa. Dat wie ongeveer 5 mil af van wo hij woont. Door voer hij haan van hij zich leeg feile deid. Ein dag, als hij door haan tjemt, is door een tjent, een miaaltje. Zij deid door jrotsem zond wat boe. Zij tjekt ab no aan met ere blijve uge, deid aan bij reise. Hallo. Hij nek hapt, aber hij fel zich nicht no met een kleine tjent of te jewe. Ek dou hier boe, zeet zij wieder. Ek zei dood, wat is dood? Vroeg hij eer. Oh, ek weet nicht. Ik leg bloos den zond in mijn hang te feilen. Dan vloog een vogel voorbij en een zondpieper. Wat aan dit vogel boet er je weinig weer, weer dat er bruine plaken op een brast weer. En dan zei dat tjent, dat is vreed. Dat is wat? Vroeg hij er. Dat is ne vreed. Mijn mama zei dat zo'n soort vogel brengt je vreed. Dat vogel vloog waar er voorbij en te zichzelf zei hij, al die vreed en gondag zorg. Hij werd dol geslagen en wist niet waar gaan. Hij wil weer gaan, maar zij gaf niet af. Wat is je naam? Vroeg zij. Robert zei, ik zie Robert Peterson. Ik heet Wendy en ik zie 6 jaar oud. Zij lacht en zei, je bent spoosig. Hij moest ook lachen en jink wieder. Zij kwam een engstje met en zei, o dai, Mr. Peterson, haben vrouw a dag. Dore en weertje jinge voorbij. Hij had alle hond zorg. Eind weer dat zijn mutter krank weer. Ein dag, als de zon kloor schijn, zei hij tot zichzelf, mij fehlt een zondpieper. Als hij nom zond eiwa kwam, weer alle stil en ruhig. Hij dacht niet aan veel als hij zou den eiwa verlengd ging. Hij had gar niet aan dat kind gedacht, wat zij maar eenmaal zei, hallo Mr. Peterson, wil je met mij spelen? Daar wil eiwa bloos gaan. Hij zag er leidt het zeer bloos en naad. Waar woonst du? Vroeg hij. Door en dat kleine huis, zei zij. Mijn mama zei, wie zijn op heil je door? Zij had tjenja reed bij hem gone, aber hij hoort niet neef haan. Als hij dan wil naar huis gone, zei zij dat voor eer weer dat een vrouwendag was. Dat wie ook voor mij, gaf hij als antwoord. 3 weken later kwam hij waar aan op deze stede. Hij fiel zich niet nog met irgendwem reden, ook niet met Wendy. Hij zag de mutter op den vrienden en fiel zich nog aan erbestalen dat zij er kind zal thuis houden. Werkelijk, Wendy tjemt aan je rand. Hij zegt, wanneer dat zo goud is, dan mocht ik hier leven alleen zijn. Zij weer besonders bloos en uit de pust. Waarom? Vraagt zij. Hij dreht zich nog eer en zegt stör, mijn mama is gestorven. Voordat hij dat gezegd had, wie aan dat leid dat hij zo toe in tjent gereed had. O, oh, zegt zij lees, dan is dit een schlechter dag. Jo, zei hij, gisteren en den dag door ver ook. Ga toch naar huis. Deed dat wij als zij storf? Vroeg zij aanhoudend. Zelfverständlich deed dat wij. Hij weer gans in zichzelf vertiefd en met dem deed hij stort afschreden. De maandag dat er zo lota, weer dat nächste mal als hij ware den zond over de lijn ging. Wendy weer niet door. Zien je wessen deed aan ploren. Hij schaamt zich en moest toestonen dat hij er vermissen deed. Eier hij naar huis ging, hield hij nog bij dat huis aan, klapperde aan de deur. Die junge Frau kommt oder der. Leitet ungestrengt. Seid, hallo, ich bin Robert Peterson. Ich habe die Natalina Mial von dort vermisst. Ich wundert, wo sie wir. Komm nen, Mr. Peterson. Wendy haft ihren Mol von Junt gerät. Ich hod nicht sollt Lotte Junt bodre. Mir dat hat leid, wann sie Junt justiert haft. Nee, gar nicht, seid hei. Sei wie ein Leiftoll getjent. Wo es sei? Wendy es letzte Werk gestorben, seid die Mutter. Sei hod blaut schrift. Vielleicht haft sei die dort nicht vertalt. Hei wie geschlore. Hei odem deib ab. Sei leicht ist ein Sondeiver, und dann, als sei früh, als wir können hierher kommen, dann können ich nicht nee sagen. Sei felsig hier beter, und hat viel, was sei nannt, Frau Dorl. Aber der letzte Werk, ihr wort dort hostig schlechter mit ihr. Sei leid hier nach Wort verjüngt, muss sein, er sagt dort finden kann. Hei neck habt. Hei probt an Worte denken, was hei diese junge Frau sagen kann. Sei kommen bracht am ein Quark. Bei Mr. Peterson durch ein grauter Latre geschrieben. Da bärne wie ein Bild. Wendy hat den jählen Sond, in bleiben Sond eiwa, in ein brünet Vogel gemalt. Da anja wie geschrieben. Ein Sondpieper, die frei zu bringen. Der Throne kommen am in seine Uhr. Sein Hort wie mit einmal ganz anders angestalt. Hei nahm de Frau ihre Hand und seht Emma Wada. Mi dat hat so leid. Mi dat hat so leid. Dann deit es ein Bett taub hiele. Dort wird volle Bild hängt nu an sein Hus. De saß wird, wat sei do anja geschrieben hat, stahle ere saß joafer. Verarm bediete de viel Maut, an a Leib, wat nicht an sich selbst dacht. Verarm es dort in Geschenk von ein Kind mit bleibe Uhr und hohe de Klier von Sond. Sei hod am dort Geschenk von Leib gejeft.